leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

was mijn zaak. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Drie Hasselaren van 32 tot 36 jaar staan terecht voor de handel in cocaïne en cannabis. Bij een huiszoeking in Kortestem vond de politie onder meer 765 gram cannabis, 4 bussen pepperspray en 7 boksbeugels. De verdachten ontkenden dat ze als bende samenwerkten. Het Openbaar Ministerie vraagt tot 30 maanden cel en werkstraffen tot 200 uur, plus boetes van ongeveer 10.000 euro. De uitspraak volgt op 8 oktober. In Rekum zijn er plannen voor een nieuwe indoor padelhal langs de Steenweg, vlakbij het kasteel en de sportterreinen. Investeerder Juma uit Genk wil er een hal bouwen met 4 overdekte padelterreinen, kleedkamers en een tiental parkeerplaatsen. Volgens de initiatiefnemers is er in de regio Lanaken-Maasmechelen nog veel vraag naar padelinfrastructuur, waar het hele jaar gespeeld kan worden. Tussen de hal en het kasteeldomein komt een groene buffer. Over het project loopt nog tot 28 september een openbaar onderzoek. Vrijdag wordt het fraai nazomerweer. De temperatuur klimt naar een maximum rond 22 à 23 graden. Buien blijven lange tijd uit de buurt van Limburg. Pas in de vooravond zou een afzwakkende buienzone in de buurt kunnen komen. Hoe meer naar het oosten, hoe minder er van die buien zal overblijven. Ook voor zaterdag staat er droog en aangenaam nazomerweer op de weerkaarten. De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 22 en mogelijk zelfs 24 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Bloks door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de eerste Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.

0: dans le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
3: Het is goed in de...
4: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen, hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi.

Niemand die nog riep van hop, maar een hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande

die op zekere dag kwam uit aan koningsoren. Die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontsprong toen deze kreet van

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: 8 beklaagden staan terecht voor grootschalige autozwendel waarbij in totaal 86 wagens zouden zijn verhandeld. Volgens het Openbaar Ministerie werden autokredieten verkregen met valse loonfiches en arbeidsovereenkomsten, waarna de wagens snel en goedkoop werd doorverkocht. De fraude speelde zich tussen 2017 en 2019, vooral af in Limburg, Luik en Charleroi. De beklaagden riskeren werkstraffen en celstraffen tot 2 jaar met uitstel, terwijl 2 Limburgse autobedrijven boetes tot €24.000 riskeren. De uitspraak volgt op 8 oktober. Groep Machiels wil het Remostort in Helchteren opnieuw in gebruik nemen en heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Het bedrijf wil er eerst 1,6 miljoen kubieke meter zand ontginnen en de put daarna vullen met 4,3 miljoen kubieke meter afval. De site moet uiteindelijk opnieuw natuur worden. Het gemeentebestuur van Houthalen Helchter is kritisch en wijst op de jarenlange problemen met geurhinder. Het openbaar onderzoek start op 14 september en loopt 30 dagen. Vrijdag wordt het fraai nazomerweer. De temperatuur klimt naar een maximum rond 22 à 23 graden. Buien blijven lange tijd uit de buurt van Limburg. Pas in de vooravond zou een afzwakkende buienzone in de buurt kunnen komen. Hoe meer naar het oosten, hoe minder er van die buien zal overblijven. Ook voor zaterdag staat er droog en aangenaam nazomerweer op de weerkaarten. De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 22 en mogelijk zelfs 24 graden.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor auto-accessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Megan Katie Kassoon en Love Will Keep Us Together. Goedemorgen allemaal. En staat de koffiezet bij jou ook klaar? Of misschien staat de koffie al klaar? Wie weet het, want wij zijn toe aan Espresso op deze vrijdagochtend.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat. En we hebben voor u natuurlijk een heleboel goede muziek meegebracht. En daarin zitten onder andere in ons playlist dan toch de Dizzy Man's Band, Erik van Nijgen, Nancy Sinatra en ook Papa is van de partij.

Kend als de man die de rozen naar Sandra bracht en ook papi nummer 2. En het was een playboy, maar dat zong hij zelf. Jimmy Frey was dat en geen ogen zijn zo blauw. Waarschijnlijk nadat hij op een avond ruzie gehad had. Niet waar. En nu Roberta Fleck en Donny Hathaway en Where is the Love?

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

En Tornado, dat nummer, dat kennen ze in Duitsland niet meer. Nee, dat kennen ze alleen nog deze Thousand Träume White, Duitse versie van Tornado. Dit keer in de uitvoering van Andreas Fulter, maar er waren heel wat uitvoeringen in de tijd van deze plaat. En nu een klein beetje rust in Espresso met Tom Pace en She Shields Me Up.

Ja, was waanzinnig populair deze Rick Astley in het, of de tweede helft van de jaren 80. 1987 had hij deze gigant, Never Gonna Give You Up. En organiseer jij iets leuks in Limburg, een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Wij helpen je graag om jouw evenement in de kijker te plaatsen. Laat het ons weten, zodat wij het kunnen delen aan onze luisteraars. Al jouw informatie is welkom, een affiche, een korte beschrijving of gewoon je info op info@radioludo.be. En weet je wat? Wij brengen het op de radio. Monsieur Christophe de la France, en hij heeft het over zijn marionetten.

En zoals het goede gewoond is in Espresso, een instrumentale plaat om te af te sluiten. Rebel Rooster van Do & Eddie. En wat sluit ik af? Het drie luik natuurlijk. Daarvoor hoorde je, ik moet even kijken waar ik zit in mijn playlist. Ah ja, hier. The Band of Gold van Frida Payne. En ook Les Marionettes van een zekere Christophe. En papa... Papa Sinatra, die was er al. En nu tijd voor de dochter. En ze heeft bottekes gekregen. Nog wel om te wandelen. These boots are made for walking. Nancy Sinatra. You-

Voor sommige mensen moesten hem niet, die muziek van Telex. Ik vond hem altijd wel bijzonder goed en bijzonder spitsvondig gevonden. Twista Saint-Tropez hoorde je. En het nummer kwam uit 1978. En nu even tijd voor de bekendste intro aller tijden. Ja, als deze komt, dan weet je het wel. Tijd voor Niels Sedaka. Met deze man dan gaan we terug naar 1959. Jawel, dat is heel lang geleden. Voor

It's a beautiful day. En dat was Pendulum. En inderdaad, ze hadden vandaag een toch iets of wat fatsoenlijke dag beloofd. Ik ga even naar buiten kijken, naar het weer. Ja, het hangt er natuurlijk vanaf hoe rap dat je content bent. Dat is natuurlijk ook de vraag. En nu tijd voor zo'n echte discokraker uit de jaren... Ja, was het toen 70, was het 80. Ik kwam uit in 1979 en was een hele dikke hit in Vlaanderen in 1980. The Gibson Brothers.

En ook vandaag draaiden wij ze weer hier in Espresso. De hits van de 50s, 60s, 70s, 80s en 90s. En zeg maar de grootste hits. Het weekend staat voor de deur. Vrijdag is het vandaag en zaterdag en zondag. Dan is het hier tijd voor Mark Bilouet. Want die presenteert dan tussen 10 en 12. En aansluitend zijn vroegere collega Karen de Greve. Die sinds kort ook Radio Ludo is komen vervoegen. Met op weekend tussen 12 en 2. Maak er alvast een heel fijn weekend van met onze collega's Mark en Karen. En weet je wat? Ik ben er maandag terug met alweer een espresso. Zo gaat dat.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: Lunchbox, de weetjestrommel van Geert de Knut.

I Want to Hold Your Hand. We zullen elkaars hand vasthouden vandaag op vrijdag 11 september. De Beatles waren dat, want vandaag herdenken wij de aanslagen op de Twin Towers in New York. Op 11 september 2001 was dat en dat is nu precies 25 jaar of een kwart eeuw geleden. Goedemorgen, welkom. Dankjewel Ludo voor Espresso. Vooruit naar 11 uur, naar 12 uur in de Lunchbox vandaag. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch komen erbij. We hebben ook Elton John in Bonnie Riot. Tot zelfs Ellen Foley die eraan komt. Ook herdenkingsdag in de VS en in India vandaag. Straks meer erover. Nu Salem Segers.

11 september, het is de herdenking, zijn dienstdag en Nationale Bosmartelarendag. Op 11 september herdenken we onder meer de slachtoffers van de aanslagen in 2001 tijdens de Dag van Dienst en Herinnering in de Verenigde Staten, waarbij gemeenschapszin en positieve actie centraal staan. Tegelijk markeert National Forest Martyrs Day in India de dood van de dappere dorpsbewoners die gevochten hebben voor natuurbehoud. Deze dag verbindt herinnering met de moed en verantwoordelijkheid, zowel voor slachtoffers van terrorisme als voor de helden van het milieu. Mensen worden aangespoord om door vrijwilligerswerk betekenis te geven aan herdenking. Leven door actie vormt de kern van deze bijzondere datum.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

zandvoort.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Het was niet alleen de zomerhit in 68 van The Ventures, Hawaii 5-0. Het is ook een leuke radioplaat vandaag en het werd in de jaren 80 ook als herkenningsmelodietje gebruikt op de toenmalige BRT Radio 2. The Ventures met Muff en O Boy daarvoor bij Luto. Straks herdenken wij Jeff Lambrecht vandaag op 11 september, de sterfdag van Jeff Lambrecht. En nu Elton John en Bonnie Raitt met Love Letters.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 11 september, vandaag herdenken wij Jef Lambrecht, Vlaamse journalist die op 11 september 2016 op 68-jarige leeftijd overleed. Jef Lambrecht werkte van 1978 tot 2010 bij de nieuwsredactie van de BRT en de VRT, aanvankelijk als cultuurjournalist. Later groeide Lambrecht uit tot een gerespecteerde buitenlandsjournalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten, Irak, Afghanistan en de Arabische wereld. Hij stond bekend om zijn grote eruditie, scherpe analyses en uitgesproken kritische kijk op de journalistiek. Naast zijn werk voor radio en televisie schreef hij verschillende boeken over het Midden-Oosten en internationale politiek. Lambrecht was bovendien dichter, kunstenaar, tekenaar, schilder en onderhield een nauwe band met de Vlaamse kunst- en literatuurwereld. Hij wordt herinnerd als een veelzijdige en eigenzinnige journalist met een uitzonderlijk brede kennis en een grote passie van de wereld om hem heen. Vandaag herdenken wij Vlaams journalist Jef Lambrecht.

Back in Baby's Arms en Patsy Cline, die wel een beetje moedergevoel opwekte, hè. In 1963 was dat. Het is intussen 10:30. Goede voormiddag. Je luistert Radio Ludo, toonaangevende retro-radio vanuit de Limburgse provincie hoofdstad Hasselt. Met Kokomo nog eens een little bit further away.

De zeer herkenbare sound van Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch op het einde van de 60s. Don Juan, met de Mockingbird Hill, gebracht door de nieuwe snaren daarvoor op Luto. Dit weekend, zaterdag 12 september, vindt de 27e Rungster Rommelmarkt plaats, tijdens de 66e editie van de Rungster Volksfeesten. Men verwacht opnieuw meer dan 500 standhouders en hopen op jou te kunnen verwelkomen als deelnemer of bezoeker. Word ook standhouder op de gezellige Rungster Rommelmarkt. Op het grootste evenement van Rungst mag je gewoon niet ontbreken. Nu, morgen zaterdag 12 september van 10 tot 17 uur. Inkom gratis, deelname €6 voor standhouders. Alles vindt dus plaats in OC, bij OC Rungst, Rungstersteenweg 149 in Hasselt, voor de 27e Rungster Rommelmarkt.

Nog samen een wandelingetje maken in de tuin vol rozen van Lynn Anderson. Dat was een heerlijk liedje uit 1970 ook alweer. Radio Ludo. Meer over ons vind je op onze website www.radioludo.be. Kortweg www.radioludo.be. En dit is nog eens een plaat van Clo-Clo, Claude François.

Can Get Used to Losing You. Andy Williams uit de eerste helft van de jaren 60. Stilaan op naar 11 uur bij Ludo. Met zo dadelijk het regionieuws van 11. En daarna nog meer lunchbox tot 12 uur. Dat doen we hier de hele voormiddag voor jou. Op vrijdag. Net voor het weekend. Richting 11 uur met How Do You Do van Mout en McNeil zometeen nog eens. En dit was het winnend liedje Eurovisie 84 met de drie broers Harry's voor Zweden. Diggy Lou, Diggy Lee. Tot zo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Drie Hasselaren van 32 tot 36 jaar staan terecht voor de handel in cocaïne en cannabis. Bij een huiszoeking in Kortestem vond de politie onder meer 765 gram cannabis, 4 bussen pepperspray en 7 boksbeugels. De verdachten ontkenden dat ze als bende samenwerkten. Het Openbaar Ministerie vraagt tot 30 maanden cel en werkstraffen tot 200 uur, plus boetes van ongeveer 10.000 euro. De uitspraak volgt op 8 oktober. In Rekum zijn er plannen voor een nieuwe indoor padelhal langs de Steenweg, vlakbij het kasteel en de sportterreinen. Investeerder Juma uit Genk wil er een hal bouwen met 4 overdekte padelterreinen, kleedkamers en een tiental parkeerplaatsen. Volgens de initiatiefnemers is er in de regio Lanaken-Maasmechelen nog veel vraag naar padelinfrastructuur, waar het hele jaar gespeeld kan worden. Tussen de hal en het kasteeldomein komt een groene buffer. Over het project loopt nog tot 28 september een openbaar onderzoek. Vrijdag wordt het fraai nazomerweer. De temperatuur klimt naar een maximum rond 22 à 23 graden. Buien blijven lange tijd uit de buurt van Limburg. Pas in de vooravond zou een afzwakkende buienzone in de buurt kunnen komen. Hoe meer naar het oosten, hoe minder er van die buien zal overblijven. Ook voor zaterdag staat er droog en aangenaam nazomerweer op de weerkaarten. De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 22 en mogelijk zelfs 24 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Muzikante band Krusty, de Iron Horse, Amerikaanse band die vooral in de 70s hun strepen verdiende. Dit was een plaat uit 72 tot 4 minuten over 11 intussen, met daarvoor het regionieuws op Radio Luto. Tot 12 uur lunchbox, G. Vincent Edwards komt hier aan. We hebben ook Michel Fugain met een vrolijk zomerliedje en zelfs eentje van Bert Kempfert, dat belooft hier op je meest muzikale vanuit Hasselt. Straks gaan we eens kijken in de krant en nu Ricky Nelson, String Along.

Beetje bizar nieuws uit de krant. Prins Harry en Meghan Markle zijn opnieuw in het Verenigd Koninkrijk, maar over de reden van hun bezoek blijft veel onduidelijkheid. Dat heeft de geruchtenmolen meteen op volle toeren laten draaien. Zo wordt er volop gespeculeerd over hun financiële situatie. En toch lijkt van acute geldnood voorlopig geen sprake. Het koppel zou voor de reis gebruik gemaakt hebben van een privéjet. En aan dat luxe vervoermiddel hangt een stevig prijskaartje van ruim 10.000 euro per uur. Waarom Harry en Meghan precies voor die peperdure vlucht kozen is niet bekend. Hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk voedt ondertussen allerlei theorieën. Voor wie zich zorgen maakt over hun bankrekening, er is dus voorlopig weinig reden tot paniek. Al blijft de vraag vooral hangen, wat bracht hen eindelijk opnieuw naar Groot-Brittannië?

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Dat is een van die sterke liedjes van G. Vincent Edwards. Naast Thanks to the Lord. Dat is Love Hit Me uit het midden van de jaren 70. Met de Mavericks daarvoor nog eens op onze radio. Vandaag op 11 september keren we dadelijk terug in de tijd. Dag op dag. En alles heeft te maken met de aanslagen in 2001 op de Twin Towers. Nu Helen Shapiro. Walking Back to Happiness.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Vandaag 11 september, de tijd in 11 september 2001, voerden terroristen van Al-Qaeda gecoördineerde aanslagen uit in de Verenigde Staten. 4 gekaapte passagiersvliegtuigen werden ingezet als wapens. 2 toestellen vlogen in de Twin Towers in New York, die daarna instortten. Een derde vliegtuig trof het Pentagon, terwijl een vierde neerstortte in Pennsylvania. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De impact was wereldwijd voelbaar en veranderde politiek en veiligheid blijvend. De 9/11-aanslagen blijven een keerpunt in de recente wereldgeschiedenis. 11 september 2001.

Ik zou hem best nog eens opzetten. Gewoon voor het lekkere gevoel. Hè. Als je Michel Fugain in de buurt hebt, dan weet je meteen dat je dat goed zit. Song uit 76, Ring a Ding in the 70s, die brachten wel heel veel vrolijkheid mee in der tijd. En laat ons nu nog eens wat rust te zoeken op de radio met Cynthia Clay, Lonely Without You.

Dit was de Bobby Goldsboro in Honey. Keerden we nog eens naar 68 terug. Met One More Try, een bijzonder mooi rustig liedje van George Michael, die ook al een hele tijd niet meer onder ons is. Een weetje straks in onze weetjestrommel hebben wij over Napoleon, want Napoleon had een soort pussycat-angst. Dat is zo. Na Mert Kempfert. Hier is Living It Up.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ons weetje vandaag gaat over Napoleon Bonaparte, de beroemde Franse generaal en keizer. Hij had een verrassende angst voor katten. Ondanks zijn stoere imago zou hij behoorlijk schrikken bij het zien van een poes. Historici denken dat deze angst voortkwam uit een kindertijdtrauma of misschien door onvoorspelbare bewegingen. Tijdens veldtochten vermeden zijn soldaten dan ook katten in zijn buurt om hem niet te laten schrikken. Dit vreemde contrast tussen zijn kracht en zijn fobie maakt hem menselijk en herkenbaar. Zelfs de machtigste leiders hebben zo hun kleine angsten. Dus ja, zelfs Napoleon had een pussycat-angst.

Your baby ain't your baby anymore. Wondermooie Paul da Vinci hier op Radio Luto. En laten we nog eens terugkeren naar Eurovisie 1965. Want toen won Frans Gal met het liedje Poupée de Sire, Poupée de Sang, dat Eurosong Festival. De derde was België met 22 punten. Derde plaats voor deze meneer, Guy Bardel.

Een zeer aparte, heel mooie versie van Knocking on Heaven's Door, gebracht door Arthur Lewis en Eric Clapton samen. Die namen dat op in 1975, met daarvoor Eurovisie-inzending België op Eurovisie 1965. Guy Mardel en N'avoue Jamais. Het is bijna 12 uur, vrienden. Straks zetten wij de jukebox terug aan voor zeer smakelijke middagmuziek op je radio. Hier nog naar 12 uur, Sarah. Isabella A. is dat. Dit weekend Karin terug op de radio samen met Mark Brilowit tijdens het weekend van Luto. Geniet ervan. Met volle teugen. Mooi weekend.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het voormalige Ursulinenklooster in Hamond-Achel wordt niet gerenoveerd, maar maakt plaats voor een nieuwbouw. Daarin krijgen verschillende verenigingen en lokaal dienstencentrum De Kring een nieuwe plek. De stad trekt meer dan 6 miljoen euro uit voor het project en wil vooral inzetten op multifunctioneel en gedeeld gebruik. Vanaf 2 oktober gaat Hamond-Achel samen met de Vlaamse bouwmeester op zoek naar ontwerpteams. Hoe het nieuwe gebouw er precies zal uitzien, ligt nog niet vast. In Hasselt is gisterenochtend een nieuwe voetgangersbrug over de Demer geplaatst, vlakbij PXL en de hotelschool. De brug weegt 65 ton, is 17 meter lang en werd met een hijskraan van 450 ton op haar plaats gelegd. Ze maakt deel uit van de vernieuwing van de 11e Liniestraat en is uitsluitend bedoeld voor voetgangers. Fietsers krijgen langs de nieuwe weg een apart fietspad. De brug moet dit najaar in gebruik worden genomen. Vrijdag wordt het fraai nazomerweer. De temperatuur klimt naar een maximum rond 22 à 23 graden. Buien blijven lange tijd uit de buurt van Limburg. Pas in de vooravond zou een afzwakkende buienzone in de buurt kunnen komen. Hoe meer naar het oosten, hoe minder er van die buien zal overblijven. Ook voor zaterdag staat er droog en aangenaam nazomerweer op de weerkaarten. De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 22 en mogelijk zelfs 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: 8 beklaagden staan terecht voor grootschalige autozwendel waarbij in totaal 86 wagens zouden zijn verhandeld. Volgens het Openbaar Ministerie werden autokredieten verkregen met valse loonfiches en arbeidsovereenkomsten, waarna de wagens snel en goedkoop werd doorverkocht. De fraude speelde zich tussen 2017 en 2019, vooral af in Limburg, Luik en Charleroi. De beklaagden riskeren werkstraffen en celstraffen tot 2 jaar met uitstel, terwijl 2 Limburgse autobedrijven boetes tot €24.000 riskeren. De uitspraak volgt op 8 oktober. Groep Machiels wil het Remo-stort in Helchteren opnieuw in gebruik nemen en heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Het bedrijf wil er eerst 1,6 miljoen kubieke meter zand ontginnen en de put daarna vullen met 4,3 miljoen kubieke meter afval. De site moet uiteindelijk opnieuw natuur worden. Het gemeentebestuur van Houthalen Helchter is kritisch en wijst op de jarenlange problemen met geurhinder. Het openbaar onderzoek start op 14 september en loopt 30 dagen. Vrijdag wordt het fraai nazomerweer. De temperatuur klimt naar een maximum rond 22 à 23 graden. Buien blijven lange tijd uit de buurt van Limburg. Pas in de vooravond zou een afzwakkende buienzone in de buurt kunnen komen. Hoe meer naar het oosten, hoe minder er van die buien zal overblijven. Ook voor zaterdag staat er droog en aangenaam nazomerweer op de weerkaarten. De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 22 en mogelijk zelfs 24 graden.

0: Valkenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexiejobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Dit is goed in de
3: om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het voormalige Ursulinenklooster in Hamond-Achel wordt niet gerenoveerd, maar maakt plaats voor een nieuwbouw. Daarin krijgen verschillende verenigingen en lokaal dienstencentrum De Kring een nieuwe plek. De stad trekt meer dan 6 miljoen euro uit voor het project en wil vooral inzetten op multifunctioneel en gedeeld gebruik. Vanaf 2 oktober gaat Hamond-Achel samen met de Vlaamse bouwmeester op zoek naar ontwerpteams. Hoe het nieuwe gebouw er precies zal uitzien, ligt nog niet vast. In Hasselt is gisterenochtend een nieuwe voetgangersbrug over de Demer geplaatst, vlakbij PXL en de hotelschool. De brug weegt 65 ton, is 17 meter lang en werd met een hijskraan van 450 ton op haar plaats gelegd. Ze maakt deel uit van de vernieuwing van de 11e Liniestraat en is uitsluitend bedoeld voor voetgangers. Fietsers krijgen langs de nieuwe weg een apart fietspad. De brug moet dit najaar in gebruik worden genomen. Vrijdag wordt het fraai nazomerweer. De temperatuur klimt naar een maximum rond 22 à 23 graden. Buien blijven lange tijd uit de buurt van Limburg. Pas in de vooravond zou een afzwakkende buienzone in de buurt kunnen komen. Hoe meer naar het oosten, hoe minder er van die buien zal overblijven. Ook voor zaterdag staat er droog en aangenaam nazomerweer op de weerkaarten. De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 22 en mogelijk zelfs 24 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

tussen kortere kalouwen, blauw zijn zijn baard. Meisje, oh honkie, want is het geen waard. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zaagt je zo zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard?

En al tien dat ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, perd. Het perd stapt voor door veel diepe gedachten, wat hij van zo'n beste nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond, hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De muis nep straat, gaan er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

0: Jack, Jack, yeah Jack, oh.
1: Geniet van je dag.
2: Dit is Ludo,
1: Limburg's leukste evergreens.

0: in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo. Ludo.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

enkele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.